0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd, het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de eerste divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Lijnstreek FM. Nu met Danny Daniels.

zaterdag 8 augustus 2026. Het is weer weekend. En dat hoor je ook op je radio op deze mooie zaterdagochtend hier op Rijnstreek 106 FM. Earth and Fire met een van hun grootste hits, Weekend. Nummer 1 in 1979, maar helaas ook de laatste grote top 40 hit van de band. Ja, en dan te bedenken dat het nummer bijna niet werd uitgebracht. De band had de hele jaren 70 eigenlijk diverse hits op hun naam staan. En toen toetsenist en componist Gerard Koerts dit nummer had geschreven, wilde hij het eigenlijk meteen weggooien. Maar Koerts' kinderen die het beluisterd hadden, die zeiden van, nee, pa, dat moet je niet doen. Breng het uit, het wordt echt een hit. En dat gebeurde ook. Zo werd Weekend de laatste grote hit van de band. Ja, en dan hoorde afgelopen donderdag dat zangeres en boegbeeld van de band Journey Kaagman is overleden. Ze leed jarenlang aan de ziekte van Parkinson en overleed vorige week vrijdag. Ja, de uitvaart heeft afgelopen donderdag al in besloten kring plaatsgevonden en daarna maakte de familie het bekend. Ja, Journey Kaagman, wat een icoon in de Nederlandse popmuziek. We gaan hem meteen nog een keer draaien met een van het... Ja, een van mijn favoriete nummers. Van het album Atlas uit 1973. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

Ja, op deze laatste live uitzending voor de zomerstop wilde ik eigenlijk een hele zomerse uitzending maken met het thema vakantie. Maar ja, Journey Kaagman, we kunnen haar niet negeren deze uitzending. Dus ja, het wordt toch allemaal een beetje anders. Je hoorde André van Duin en zijn bewerking van het nummer Voor Laren. Ja, volgens mij heb ik de laatste jaren meerdere keren volkszangers voorbij horen komen met de cover van deze versie. Maar André van Duin was in 1976 de eerste die van Voor Laren vakantie maakte. Ja, ik heb het nummer al een paar dagen in mijn hoofd. Ik heb geen idee hoe het komt.

Ja, vakantie. Diana is gewoon een tijdje mee bezig, maar na vandaag ben ik ook de komende weken even niet meer live op de zender. Tenminste, niet live, want we hebben de afgelopen weken een paar weekendspecials voor je opgenomen. Maar daarover later veel meer. Later deze uitzending hoor je ook nog Earth and Fire nog een keer voorbij komen. Ik zit nu in zo'n stemming dat ik eigenlijk het hele oeuvre van de band wil draaien. Maar ik hou me in. 3 is genoeg, ik beloof het je. Maar goed, je hebt er dus nog 1 te goed van mij. Eerst hele andere belangrijke zaken, want het weerbericht heb ik hier voor me staan. Vandaag wordt het een stralende zomerdag. De zon is er volop met een maximum rond 26 graden. De wind is zwak en uit het oosten en kans. De wind is zwak uit het oosten en de kans op neerslag is praktisch 0. Een perfecte dag voor buitenactiviteiten. Morgen, zondag, wordt het nog een stapje warmer, rond de 30 graden. Opnieuw zonnig, het blijft droog, lucht is helder. Wat wel voelt het wat warmer aan door de hoge luchtvochtigheid. Een echte zomerse dag dus. Maandag koelt het iets af naar 25 graden, maar het blijft meestal zonnig. Met slechts een kleine, wat kleine lichte bewolking. De wind trekt een beetje uit het noordwesten, maar het blijft droog en vriendelijk zomerweer. De rest van de week blijft zomers en stabiel. Dinsdag en woensdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 26 en 30 graden. Donderdag en vrijdag kunnen zelfs richting de 32 graden. Pas in het volgend weekend neemt de kans op een lichte bui toe, maar het blijft warm. Ja, wat een zomer, hè. Geweldig. Ja, met een paar slechte dagen en een wat koudere week is het eigenlijk alleen maar warm geweest, hoor. De zomer van 2026 is eigenlijk nu al geslaagd. Maar goed, we hebben nog een maand te gaan en ik hoop dat het nog even volhoudt, want ja, weet je wie de aankomende 3 weken vakantie heeft? Hier zijn de Beatles op Rijnstreek 106 FM. Hier komt de zon. Nou, die is er zeker.

Weekend Wageningen. Het ultieme zaterdagochtendgevoel op Rijnstreek FM.

Oeh, een summer holiday. Ja, normaal gesproken zeg ik, ik kan niet wachten. Maar aan de andere kant een maand geen radio maken. Ja, ik ga het wel missen hoor. Je hoorde Cliff Richard met Summer Holiday, afkomstig van het gelijknamige album en de gelijknamige film uit 1963 met Cliff Richard zelf in de hoofdrol. Daarvoor hoorde je afkomstig van het geweldige album Abbey Road, een van de mooiste nummers van de Beatles, Here Comes the Sun, geschreven natuurlijk door George Harrison. Ja, werd in 1969 veel op de radio gedraaid, maar kwam nooit in de top 40 terecht. Ook in Engeland, heel vreemd genoeg, werd het geen grote hit, maar in de Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikte dan weer wel de tweede plek. Het is raar allemaal, hè, met die Beatles. Pas in november 2010 bereikte het nummer de single top 100 en dat kwam toen de digitale download beschikbaar werden en toen in één keer waren de Beatles in één keer in de top 100. Ja, vandaag is het trouwens 57 jaar geleden dat fotograaf Ian MacMillan een van de meest iconische foto's uit de muziekgeschiedenis maakte door de Beatles vast te leggen op het zebrapad van Abbey Road in Londen. Ja, en toen die foto ook op de albumhoes van Abbey Road werd geplaatst, ja, toen waren de poppen aan het dansen, want toen begon die hele Paul is dead theorie, weet je dat toch? Ja, het geruchtje namelijk dat Paul McCartney in de vroege ochtend van woensdag 9 november 1966 met zijn auto zou zijn verongelukt, nadat hij in een neerslachtige gebui op de opnamestudio had verlaten en hij was overleden. Ja, hij zou hierna zijn vervangen door een dubbelganger genaamd William Campbell, die ooit een lookalike wedstrijd van de Beatles had gewonnen als Paul McCartney en die was daarna spoorloos verdwenen. Ja, op het album, op de albumhoes van Abbey Road zouden dan allemaal hints staan dat Paul McCartney dood is. Ook eigenlijk op Sgt. Pepper was dat eigenlijk ook al. Ja, de ene hint is nog gekker dan de andere. Je moet het allemaal zelf uitzoeken, want ik geloof er niet zo in. Ja, kijk, weet je wat het is? Stel dat die dubbelganger echt Paul McCartney's plek had ingenomen, dan houdt hij dat spelletje toch best wel heel lang vol, of niet? Ja, het is vandaag 8 augustus van het jaar 2026 na Christus. 8 augustus, de 220ste dag van het jaar, de 221ste dag in een schrikkeljaar. Hierna volgen nog 145 dagen tot het eind van het jaar en dat is nog maar 138 dagen tot Kerstmis. 8 augustus is ook de dag dat in 1837, ja heel lang geleden, de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij werd opgericht. Ja, later gingen ze verder onder de naam NS. In 1963 de grote treinroof in Engeland, buit meer dan 2 miljoen pond. In 1964 de Rolling Stones treden voor het eerst in Nederland op, maar het concert in Coerhout in Scheveningen wordt snel afgebroken na gewelddadigheden. In 1969, ik vertelde net al, fotograaf Ian MacMillan maakt een van de meest iconische foto's uit de muziekgeschiedenis door de Beatles vast te leggen op het zebrapad van Abbey Road in Londen. In 1999, dat was een mooie dag, Feyenoord wint de Johan Cruijffschaal door aartsrivaal Ajax met 3-2 te verslaan. Ja, het was sowieso niet een leuke datum voor Ajax, want in 2004... won SC Utrecht de Johan Cruijffschaal van Ajax door ze met 4-2 te verslaan. En op 8 augustus 2017, vandaag alweer 8 jaar geleden, overleed de zanger Glen Campbell op 81-jarige leeftijd. Ja, begin jaren 60 verwierf hij een grote reputatie als sessiemuzikant en maakte deel uit van de fameuze Wrecking Crew. Ja, die lui zijn echt verantwoordelijk voor alle instrumentale invullingen van een eindeloze reeks wereldhits van diverse artiesten. Dus eigenlijk, ze waren gewoon de opnamecrew. En die bestond gewoon uit de muzikanten, maar ook achtergrondzangers en allemaal verschillende mensen. Leon Russell heeft er ook bij gezeten. Ze zijn onder andere te horen op de nummers van de Beach Boys, Bobby Darin, Ricky Nelson, de Monkees, I'm a Believer, daar spelen ze ook al mee. Elvis heeft gebruik van ze gemaakt, Frank Sinatra, Dean Martin, ze deden ook mee in You've Lost That Loving Feeling van de Righteous Brothers. En de mamas en de papas hebben ook gebruik van de Wrecking Crew gemaakt. Ja, na de Wrecking Crew werd Glen Campbell acteur en was hij solo vooral te vinden in de country charts. Maar in 1975 scoorde hij wereldwijd zijn grootste hit. Winestown Cowboy.

Ja, nog helemaal mono, de beste versie van The Last Time uit 1965, de Rolling Stones. Ja, ik zei het al, vandaag is het precies 62 jaar geleden dat die legendarische avond in het Kurhaus in Scheveningen plaatsvond. Het was 1964 en hun allereerste show op Nederlandse bodem. En misschien wel ook het kortste concert ooit. Na één nummer ging het publiek zo uit zijn dak dat stoelen door de lucht vlogen, de politie de stroom moest afsluiten en de Stones binnen 10 minuten weer buiten stonden. Een chique concertzaal veranderde in pure rock en roll chaos. Ja, en Mick Jagger zei achteraf: ik dacht dat die Nederlanders zo'n braaf volkje waren. The Last Time speelde ze overigens niet op die avond, want die kwam pas een jaar later uit. Voor de Stones hoorde je Glen Campbell met Rhinestone Cowboy uit 1975. Geschreven door Larry Wise in 1974, die het nummer zelf ook uitbracht. Ja, en Glen Campbell had de versie van Larry Wise gehoord in Australië toen hij daar aan toeren was. En eenmaal terug in de VS liet hij het nummer aan iedereen horen en hij zei: ja, ik vind hem zo mooi, ik ga hem zelf ook uitbrengen. Nou, het werd meteen een van zijn grootste hits. Eigenlijk zijn grootste hit. Glen Campbell, vandaag alweer 9 jaar geleden dat hij overleed. Vrolijke dingen, een verjaardagskalender. Wie zijn er allemaal dit weekend jarig? Laten we kijken. JC Chazes, ken je die nog? Nou, hij was een van de leden van NSYNC. Hij wordt vandaag 50 jaar. Shawn Mendes, hij wordt 28 jaar. Acteur Dustin Hoffman, 89 jaar. Wauw. Oud-tennisser Roger Federer, 45 jaar. Annemiek van Doren, medisch centrum West had ze toch? Ja, 65. David Evans, ik ken hem beter als The Edge, de gitarist van U2. Hij wordt ook 65. En Louis van Gaal, hij wil weer bondscoach worden, hè? Ja, hij wordt 75 jaar. Dan morgen. Ja, dat is wel een grote held voor mij, hoor. Acteur Sam Elliott, 82 jaar. Melanie Griffith, 69 jaar. Gillian Anderson van de X-Files, 58 jaar. Amanda Beers, dat is de buurvrouw van Al Bundy, 72 jaar. Acteur Jimmy Geduld, 62 jaar. Anna Gendwick, 41 jaar. Rachel Kramer, zij zat in Chaotic en ze zat ook in de finale met Lisa in de X-Factor, 46 jaar. Zanger Steph Eckel, 46 jaar. En Rinus Gerritsen van de Golden Earring, hij wordt vandaag, nee, morgen, 80 jaar. Wat een leeftijd, toch? We gaan de Golden Earring ook draaien. Even die mooie baslijnen. Just a little bit peace in my heart.

0: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende gingt. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar en eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met ander naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland.
1: Ja, hij is leuk, hè? De debuutsingle van Boudewijn de Groot uit 1964. We vergeten hem eigenlijk, hè? Strand. Nooit in de top 40 gestaan, want Nederland had op dat moment natuurlijk geen top 40. Ja, en daarvoor, ik had hem even tussendoor gedaan, want ik vond hem zo leuk. Zo lang geleden dat ik ze gehoord had. Laat staan dat ik er gedraaid had. Het zal wel 2013 geweest zijn dat ik hem voor de laatste keer hoorde. Anne Kendrick met de Cupsong. Ja, ik zag haar in de verjaarskalender staan. En hoewel ze tegenwoordig meer actrice is, moet ik altijd aan het nummer denken als ik haar naam hoor. Anna Kendrick, morgen wordt ze 41 jaar. En daarvoor de Golden Earrings, ja. Nog met een S achter de naam, want het was 1968. Met het door George Kooijmans geschreven Just a Little Bit Peace in my Heart. Ja, hij schreef een nummer toen het uitging met zijn vriendin Melanie Gerritsen. Waarvan hij al snel spijt had. Hij schreef een nummer, lichtelijk beïnvloed door het nummer MacArthur Park van Richard Harris. Ik herken het wel een beetje in terug, ja. In november 1968 haalde de band de tweede plek in de Nederlandse top 40 met deze single. En de Catch Me Layla stond. Ja, de Catch Me Layla die stond net op nummer 1. Dus ze hadden net de nummer 2 plek. Het nummer betekende ook persoonlijk geluk voor George Kooijmans. Want Melanie Gerritsen kwam bij hem terug. Een jaar later trouwde het stel. En tot zijn dood vorig jaar bleef het stel ook samen. Ja, en Melanie Gerritsen, kom je bekend voor? Ja, het was het zusje van bassist Rinus Gerritsen, waarvan je die heerlijke baslijn op het eind van het nummer hoorde. En Rinus Gerritsen wordt morgen 80 jaar en zo is het verhaaltje weer helemaal rond. De Golden Earrings komen tweede uur nog een keer terug met een echte ethische klassieker. En over ethische klassiekers gesproken, dit is er ook één. Michael McDonald, hier op Rijnstreek 106 FM. Sweet Freedom.

Mink te veel met Damage Shadow Carazon. In het Nederlands vertaald te veel hart of een te groot hart. Had zo ook een nummer van de duik kunnen zijn, hè? Een nummer 10 hit in het zomer van 1984. En daarvoor, ja, onze yardrock held Michael McDonald. Wat word ik altijd blij van zijn stem, hè? Afkomstig van de soundtrack van de film Running Scared. Hoorde je Sweet Freedom. Ja, het nummer stond ook op het gelijknamige verzamelalbum van Michael McDonald. Waarvan dit nummer het enige nieuwe nummer was toen in 1984 ook, ja. Tweede plek in de top 40 in 84. Hetzelfde jaar scoorde hij opnieuw een nummer 2 hit samen met Patti LaBelle met On My Own. Ken je die nog? On My Own. Ja. Zometeen na de klok van 11 uur weer heerlijke muziek op de zender. En in ieder geval nog één keer de Golden Earring en Earth and Fire. Want ik wil ze alle twee nog even één keer draaien. Eentje vanwege het overlijden van Johnny Kaagman. En omdat bassist Rinus Gerritsen dit weekend 80 jaar wordt. Verder een handje zomerrits, de Wageningen Agenda. En ik vertel je de komende weken allemaal wat je kan verwachten op de zaterdagen tussen 10 en 12 op deze zender. We gaan er nu uit voor met een goede tip van Harry Nilsson. Hoe zat het ook alweer? Je put de lijm in de coconut en je drink het boot up. Goed plan.

Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen, moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.

De Golden Earring met Twilight Zone. En het is een typisch voorbeeld van hoe één nummer een hele carrière van een band kan veranderen. Ja, begin jaren 80 hing de Golden Earring aan een zijden draadje. Na het wereldsucces van Red and Love was de glans langzaam verdwenen. De Amerikaanse tournees werden afgeblazen. Financiën stonden onder de druk. En binnen de band werd zelfs hardop gesproken over stoppen. Maar ze wilden niet weggaan met een stille aftocht. Als het toch een einde zou worden, dan met een knal. We gaan nog één nummer uit, één mooi album uitbrengen en dan stoppen we ermee. Ja, George Koymans had een nummer geschreven voor een mogelijk soloalbum. Een liedje over het eindeloos toeren door de Verenigde Staten. Van de ene onbekende zaal naar de andere, noodwetend wat je te wachten staat. Een soort Twilight Zone waar hij dan in ging. Ja, en tegelijkertijd hing in Europa de dreiging van een kernoorlog. De sfeer van onzekerheid en paranoia bracht George Koymans en Barry Hay op het idee van een spion die voelt dat zijn laatste uur geslagen heeft. Nou, en dat verhaal werd Twilight Zone. En het werd na Red and Love hun tweede nummer 1 hit. Ja, en dan gebeurt er een wonder. De nieuwe concertreeks door Amerika. Jarenlange financiële molensteen wordt ineens een groot succes. Golden Earring is terug, sterker dan ooit. En nauwelijks anderhalf jaar later doen ze nog een keer, hè, met When the Lady Smiles. Ja, de band die bijna ophield met bestaan stond plotseling midden in de spotlights. En bijna 40 jaar lang bleven ze ook in de spotlights. Tot George Koymans in 2021 vanwege gezondheidsproblemen moest stoppen. Ja, en helaas vorig jaar zomer overleden George Koymans. Twilight Zone. Ja, heerlijk. Ja, en waarom draaide ik nou nog een keer Twilight Zone? Het ging om de basloopje van Rinus Gerritsen. Hij wordt morgen 80 jaar en ik vind dat, dan moet je die man toch even eren, want het is toch wel een van de beste bassisten. Ik zag ooit een documentaire van Def Leppard en ze vroegen aan de bassist van wie is je beste, wie vind jij de beste bassist aller tijden? En hij zei Rinus Gerritsen. Nou, geweldig toch? En je luistert nog steeds naar Weekend Wageningen op Rijnstreek 106 FM. De laatste live-uitzending van deze zomer. Na vandaag neem ik vakantie. Een paar weken, 12 september, ben ik weer helemaal fris en fruitig terug. En niet alleen, nee, Diana is ook weer terug. Diana is er vanaf 12 september ook weer helemaal bij. Dat wordt weer een heel gezellig najaar. We gaan de Halloween-plaat uit de kast halen, de herfstplaten. En we gaan richting kerstmis. Nou, dat allemaal dan na september. Voor de komende weken heb ik nog een paar weekend specials voor je opgenomen. Sommige alleen, sommige met Diana. Welke dat zijn, hoor je later deze show. Maar eerst een weerbericht. En ja hoor, we krijgen een heerlijk zomers weekend hier in Wageningen. Als je vandaag naar buiten stapt, merk je dan meteen. Zaterdag is de mooiste dag van de week. Veel zon, rustig briefje en zo'n 26 graden. Waarvan je vanzelf langzamer gaat lopen. Het is precies het weer waarbij je ineens besluit om toch even een barbecue aan te zetten of een terrasje te pakken. Morgen doet het weer nog een schepje bovenop. Het wordt echt warm, zo'n 30 graden. En de zon blijft doorbakken. Het is een dag waarop je afvraagt waarom je eigenlijk nooit ooit een jas hebt gekocht. Droog, helder en perfect voor alles wat buiten gebeurt. Maandag een tikje rustiger. De hitte zakt een beetje terug naar 25 graden. Maar blijft gewoon mooi. Een paar vriendelijke wolkjes. Een licht noordenwestwindje. Ja, een soort dag dat je helpt om weer een beetje op gang te komen na dat weekend, hè? Ja, en dan een kleine blik vooruit. De zomer blijft gewoon hangen. Dinsdag en woensdag veel zon, 24 tot 28 graden. Donderdag kan zelfs een knaller worden richting de 32 graden. En vrijdag opnieuw warm. Met misschien een verdwaalde bui, maar niets om je zorgen om te maken. Volgend weekend lijkt iets wisselvalliger, maar nog steeds warm genoeg om te vergeten dat het eigenlijk al augustus is. Dus ja, het wordt een prachtige week. Eentje om van te genieten en zo ook een volgende week en de week erna misschien ook nog. Ja, ik hoop het wel, want ik ben heel de maand augustus vrij. All summer long.

Ah, dit was nu eens eentje die al een maand of vier in onze schaduwlijst klaar stond. Dus een change was wel nodig. Nou, All Around the World, wat de nummer 1 hit werd. En Live Together was dit de laatste top 10 hit voor Lisa Stansfield hier in Nederland. Change, zesde plek in de top 40 in de herfst van 1991. En daarvoor, ja, dat was onverwachts toch wel een zomerrit van... de zomerrit eigenlijk van 2008. Kid Rock met All Summer Long. Ja, in Nederland een beetje een eendagsvlieg. En we kennen hem hier vooral als het vriendje van Pamela Anderson toen in die tijd. Maar wereldwijd heeft die beste man toch 243 miljoen albums verkocht. Hè? Ik zat even te kijken naar de Nederlandse hitlijsten. In 1999 bereikte hij de tippenraden met Cowboy. All Summer Long werd in 2008 dus een nummer 1 nummer 1 hit. Maar de opvolger Roll On bleef ook weer in de tippenraden hangen. Zonde hoor, die man heeft zulke goede muziek gemaakt de afgelopen 20 jaar. Kid Rock en we draaien hem gewoon helemaal niet hier op de radio in Nederland. Kid Rock, ik zat even te denken. Ik heb hier een beetje de Achterhoekse All Summer Long. Ik draai hem eigenlijk één keer per jaar. Dus ik moet hem nou toch wel even een keer weer draaien. The Bootness uit de Achterhoek. Zomer.

Ja, wat maakt zo'n nummer wat je eigenlijk vaak genoeg draait in één keer een hele andere impact, hè? Left With Your Memories. Weer een herinnering aan Johnny Kaagman en Earth and Fire. Memories uit 1972, trouwens een van de eerste keren dat de melotron binnen de Nederlandse muziek werd gebruikt. Ja, wauw. In Nederland werd het de 6e top 10 hit op een rij voor de band en werd tevens hun eerste nummer 1 hit in zowel de Nederlandse top 40 als de daverende 30. Ja. Earth and Fire ging in 1983 uit elkaar en Johnny Kaagman bracht meerdere soloplaten uit, waaronder Run en Made on Earth. Maar misschien kennen de meeste mensen haar nog als jurylid van Idols. Ja, daar stond ze bekend om haar eerlijke, scherpe mening, ja. Kaagman woonde sinds 1974 samen met Bert Ruiter, de producent van Earth and Fire. Hij overleed drie jaar geleden, in 2022. Johnny Kaagman overleed vorige week op 31 juli op 79-jarige leeftijd. Ja. Zonde. De tijd vliegt. We hebben nog maar een half uur te gaan, deze uitzending. Maar we hebben nog een Wageningen-agenda voor je. We gaan eerst naar Thuis Wageningen. Daar is vanaf 1:30 een boekenmarkt en uiteraard ook een plantasiel. Vierde zomer met een vleugje Franse sfeer. Dat kan nog de hele maand augustus op de gezellige pop-up Judeboel-baan op het zonnige terras van Hotel de Wereld. Dus daag je vrienden of familie uit voor een potje en geniet samen van de zomerse sferen. Ja, vandaag rijden van 1 tot 4 de Dodsdichters door de stad. Mooie zinnen, poëtische gedachten, gratis te horen vanaf van Wageningse dichters in de laadbak van een Dodge pick-up, auto uit 1942. Ja. Even kijken, van 1 tot 1:45 op de Stationstraat tegenover de bibliotheek. 2 tot 2:45 op de markt bij de kerk. En om 3 uur tot 4 uur bij het 5 Meiplein. Nou, ik zou zeker even kijken als ik jou was. Voor het 15e jaar op rij organiseert de platform Beroepskunstenaars Wageningen deze zomer de succesvolle tentoonstelling Kunst in de Kerk. De Grote Kerk is op marktdagen geopend voor een gevarieerde expositie van professionele kunstenaars. Elke woensdag dus en zaterdag tot en met 22 augustus van 10 tot 5. Ja, in het depot is een nieuwe tentoonstelling van Lia van Vught te zien. Haar beelden van onverwachte materialen laten een indrukwekkende veelzijdigheid zien. Het is een intieme, verrassende dwaling door 20 jaar kunstenaarschap. Te bezoeken donderdag tot en met zondag en dat kan nog helemaal tot 31 januari 2027. Dus lukt het dit weekend niet? Je hebt nog alle tijd. Verder dit weekend kun je weer inschrijven voor een rondleiding bij de proeverij bij de Wageningse Wijngaard. Ben je meer van het bier? Bij de Stadsbrouwerij Wageningen is er opnieuw een rondleiding en proeverij. En wie liever naar buiten gaat, laat je verrassen met een wereldse wandeling vanaf Hotel de Wereld. Je wandelt door de bossen en autowaarden van Wageningen. Voor en na de wandelingen kun je genieten van wijnen en smakelijke lekkernijen. Nou, dat is dus de hele maand augustus gewoon iedere dag te doen. Verder is er vandaag een autowaterwandeling vanaf Museum Kasteelse Poort en een wandeling door het Abbereten Belmonte. En uiteraard kun je nog steeds de hele stad door om bomen te scannen voor hun verhalen. Meer informatie over deze evenementen zijn te vinden op de website van Proef Wageningen. Kijken we even naar morgen wat er te doen is in Thuis Wageningen van 1:30 tot 5 uur. Spelletjesmiddag. Ja, je mag je eigen spel meenemen of meespelen met spellen die anderen meebrengen van een persoonlijke collectie. Breng wat te drinken mee en een donatie aan thuis. En dat kan geld zijn, maar het mag ook koffie, thee, wat lekkers zijn. Het maakt niet uit wat je maar mee wil doen. En het maakt ook niet uit of je net komt kijken in de spellenwereld of al een ervaren bent. Het is gewoon voor iedereen. Dus hou je van een lekker spelletje, ga lekker naar Thuis Wageningen. En dan kun je om 4 uur terecht in Café Het Centrum. En deze keer hebben ze niet iets Nederlandstalig, maar ze hebben een Americana-band. Ja, Gooseneck. Vaak te zien hier in Wageningen. Dit keer in Café Het Centrum. Een akoestische coverband hier uit Wrenen. Uit Wrenen, maar ook uit Wageningen. en die band maakt Americana in het breedste zin. Ja, muziek van Elvis Presley, Johnny Cash, de Everly Brothers, de Beatles en Linda Ronstedt. Nou, dat is allemaal heel geweldig in Café Het Centrum. Morgen hier in Wageningen. Ja, en Americana. Valt Amerika er ook onder? Ik denk het wel, toch? Ja, Ventura Highway hier op Rijnstreek 106 FM. En zo meteen ook nog even wat yard rock van Steely Dan.

Ja, het was 1972. Het debuutalbum Can't Buy a Thrill kwam uit. En dit was onze eerste kennismaking met Steely Dan. Do It Again. Ja, en dat deden ze nogal een paar keer. Wheeling the Years, Haiti the Force, Ricky Don't Lose That Number werden allemaal radiohitjes in Nederland. En stiekem hebben ze veel meer moois uitgebracht. Want Deacon Blues, Hey 19, Pack. In Nederland allemaal niet uitgekomen op single. Maar het waren toch wel geweldige nummers van de band. Ja, niet slecht hè, voor een bandje die zichzelf hebben genoemd naar een dildo. Steely Dan. Ja, voor de yard rock van Steely Dan hoor je de Americana uit Amerika van de band America. Afkomstig van een album Homecoming hoorde je Ventura's Highway. Ook deze plaat werd slechts in een paar landen een hit. Single kwam in Duitsland de VS op 4 november 1972 binnen in de Billboard Hot 100. Steeg naar de 8e positie en zakte weer na 9 weken was het weer helemaal verdwenen uit die top 100. In Nederland werd het veel gedraaid op de Nederlandse C-zinners, maar haalde de top 40 niet. Ja, met uitzondering van Horse With No Name uit 1972 en de Border uit 1983 wisten alle singles van Amerika hier in de tipperaden te blijven hangen. Dus helaas. Zonder maar misschien toch wel een unusual suspect. Ik gooi het na de vakantie met Diana in de groep. Over vakantie gesproken, ik draaide in het eerste uur André van Duin met vakantie en ik kreeg de vraag of ik het origineel van de Gypsy Kings kan draaien. Nou, het origineel die stamt wel verder hoor, uit de jaren 50, maar de Gypsy Kings hadden inderdaad in 1989 wel een grote hit met Volare. Penso con sueño para

hoe dichter bij de vakantie, hoe fouter de nummers. Je hoorde Maywood met Late at Night uit 1980. Het is maar hoe je bekijkt hoor. Ik zit tegenwoordig in een leeftijd dat ik sommige nummers, wat ik vroeger fout vond, eigenlijk niet helemaal geweldig vind. Ook deze Maywood. Daarvoor, Neil Blue, Die Pinto, Die Blue. Dat is in het blauw geschilderde blauw in het Nederlands vertaald. Grappig hè? Maar het nummer staat beter bekend als Volare. En dat is weer Italiaans voor vliegen. Ja. De eerste versie kwam van de Italiaanse zanger en acteur Domenico Modugno. Naast het origineel verscheen er in 1976 een succesvolle cover van El Martino. Die kent iedereen wel. Volare, ja. En de versie van de Gypsy Kings die komt uit 1989. Ik dacht ook dat die ouder was, hoor, maar 1989 pas. Hey, vandaag dus de laatste uitzending, live uitzending van het seizoen. 12 september zijn Diana en ik weer live op de zender te horen. Maar voor die tijd zijn we ook gewoon te horen, want we hebben een paar leuke weekend specials voor je opgenomen. Even kijken, volgende week, 15 augustus, gaan we back to the 60s. 22 augustus staan de 70s helemaal centraal. 29 augustus ben ik solo te horen met de zomer van 1985. En 5 september zijn de originals weer aan de beurt. 12 september zijn we weer helemaal live. Dan heb ik wel een leuke special in gedachten, maar dat horen jullie allemaal nog. En dan 19 september, dan zijn we ook weer live, maar dan een reguliere uitzending. En dan gaan we gewoon lekker door met de herfstplaten, de Halloweenplaten, richting de kerstmis. En zo komen we via januari, februari weer bij de lente- en zomerplaten. Ja. Ik heb een donder nog hier voor jou. Toepasselijk, Holiday.

Ja, Madonna met Holiday. Ik kap hem een klein stukje af, want ik schiet er denk ik iets te binnen. Ik wil nog één nummer draaien en dan ga ik vakantie houden. Veel plezier met Jan-Pieter en de Cylinder de zaterdag en tot september.

0: is a thing most rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers do.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
3: Lijnstreek FM.
4: Zaterdag met Jan-Pieter Hubels.

0: Sarah Larsen in de zinderende zaterdag. En je hoorde The Midnight Sun. En daarvoor uit Top Gun Maverick. Het was I Ain't Worried, of course. Moet je ook gewoon niet zijn als je in zo'n jachtvliegtuig zit. Voor mij moet je de schrik een beetje te boven zijn. Gewoon van, laat het maar gebeuren. Dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Maar goed, One Republic dus, I Ain't Worried. De zinderende zaterdag tot 2 uur vanmiddag ben ik bij je. Even Danny Daniels bedanken. Hij is volgende week met een leuk special terug. Maar persoonlijk is hij dus op vakantie. Is een privéleven. Tot 2 uur dus heb ik berichten voor je uit Wageningen. Ik neem het weekend weerbericht even met je door. We hebben de plaat die je kunt samenvatten in 1 zin. Streektaalmuziek is er ook nog. En ik ga proberen, zoals elke week natuurlijk, een aantal ditjes en datjes met je door te nemen.
1: Je hoort het meteen. Dit is Rijnstreek FM.

Ja, het was 2010. Toen kwam dit af 2012 alweer. Gotye samen met Kimbra. Somebody That I Used To Know. Dit juweeltje kwam toen uit. En is nog heel lang blijven hangen in heel veel geheugens. En nu, dan denk je eigenlijk van eigenlijk een hele recente track. Daarvoor Nederlandstalige muziek van Idali, Ronnie Flex en Vrenna en Populair. De zinderende zaterdag. Zometeen Just Another Day For You van John Cicada. Eerst even op reis naar het continent Afrika en Toto.

John Secada en Just Another Day in de Zinderende Zaterdag. Nou, het is zeker een Just Another Day. Als je goed luistert naar de track, dan hoor je misschien op de achtergrond hoor je een Gloria Estefan. Goed luisteren hoor. Het had een beetje te maken met het feit dat John Secada meeschreef aan 6 nummers van het album van Gloria Estefan getiteld Into the Light. En dat album kwam uit in 1991 en toen dacht ik, Gloria, ja, nou ja, kan ik ook wel iets terug doen.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ondanks alles een enorm sterke vrouw volgens mij. Ariana Grande en No Tears Left to Cry. Daarvoor John Cicada met Just Another Day. En daar weer voor, het was een soort blokje van drie. Met Toto en die fijne track Africa. Een plaat, ja, sinds al 100.000 keer gezegd, voor een echte roadtrip. Zaterdag, het is 8 augustus. En afgelopen maandag stond het waterpeil in de Rijn bij Lobith op een historische 6,34 meter boven NAP. En dat is het normaal Amsterdamse peil. De Wageningse havenmeesters maken zich geen zorgen. Het kanaal is diep genoeg. Het is niet spannend, verwoord Willem Kusters de situatie. Als havenmeester van de watersportvereniging VADA weet hij dat er voor pleziervaart geen problemen zijn. En bovendien is de stuw bij Driel open en bij de Amerongen wordt zo nu en dan geschud. Nou, gelukkig. Het gebaggerde kanaal is diep genoeg, legt Nicolaas Goldhoorn, havenmeester van Wageningen, uit. En dat is ongeveer 3 meter. De beroepsvaart die Wageningen wil aandoen, kan dat doen zonder problemen. Nou, gelukkig toch? Dan is het 12:30 geweest, tijd voor het weekendweerbericht. Het is zonnig en droog, met vandaag een temperatuur die rond de 26 graden ligt. De wind die waait met kracht 2 uit het oosten. In de nacht naar morgen, dan komt het af naar zo'n 14 graden. Zondag blijft zomers met temperaturen die liggen rond de 30 graden. De wind die gaat matig uit het westen waaien. De nieuwe week brengt zonnig en droog weer. What else is new? En later in de week temperaturen die weer, ja, dat is weer boven de 30 graden liggen.
2: Jan-Pieter Ubels.
1: Een hele goede middag. Zometeen Miles Smith, Stargazing. Eerst Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
3: I show

Miles Smith in de zinderende zaterdag en stargazing. Nou, dat kan de komende week ook weer enorm. De aarde die komt weer, of die beweegt weer door door de Perseide heen. Dus dan zie je weer wat door de lucht vliegen. En ook natuurlijk is er die zonsverduistering. Eigenlijk moet je daarvoor naar Noord-Spanje om echt mee te maken. Maar hier schijn je hem ook te kunnen zien. Nou, veel plezier daarbij. Daarvoor Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Een plaats waarbij het thema is Keeping Up Appearances. Dus zeg dat alles goed gaat. Maar onderhuids gaat het ontzettend slecht. En ook een beetje een persoon die weigert hulp te gaan zoeken. Ook om maar geen last te zijn. De plaat klinkt heel vrolijk, maar is het niet? Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb in de zinderende zaterdag hier op Rijnstreek. Zometeen, Me Love, I'll Do Anything For Love, But I Won't Do That. Ik vind het goed. The Common Arts nu met Don't Leave Me This Way.

Ja, ik vind dit leuk. Muziek van Meat Love. Het lijkt wel een bijna een soort van musical. Als je de videoclip in ieder geval bekijkt. I do anything for love, but I won't do that. Daarvoor The Common Arts. En Don't Leave Me This Way. Zometeen in de radioshow. Dat is wel heel erg leuk. Dan heb ik natuurlijk de platen die je kunt samenvatten in één zin. Maar op een of andere manier heb ik het ook voor elkaar gekregen om er een wist u dat bij te vinden. Oh.

0: Stella Lefty. En wat een heerlijk niks aan de hand nummer. Eigenlijk wel, maar er zit heel verhaal in dat nummer. Boston hoorde je. En ja, ik ben enkele weken geleden ben ik begonnen met twee nieuwe series. Ja, heel leuk. En ik haal ze wel eens door elkaar. Je hebt de serie Cedar Cove. En je hebt de serie Sullivan's Crossing. En in de serie Sullivan's Crossing gaat een vrouw van Boston terug naar haar hometown. En dat is getiteld Sullivan's Crossing, ergens in een hoekje van Nova Scotia. En ja, daar gebeuren al allerlei interessante dingen. Dat is eigenlijk het een beetje, ja, dat is het. Nou ja, doe een beetje denken aan deze single van Stella Lefty. Dat is getiteld Boston.
1: De muziek van toen met het nieuws van nu. Vanuit de stad Wageningen. Rijnstreek FM.
0: Leuk om eventjes een plaat erbij te pakken die je kunt samenvatten in één zin. Maar eerst...
2: Wist u dat...
0: In de videoclip van de single Stan, daar gaat deze editie deze week over, kom je de complete naam van Stan pas te weten aan het eind van de videoclip. En dat is namelijk Stanley Mitchell. En dat staat op die grafsteen. Ga maar eens naar de videoclip kijken die op de streamingdiensten terug te vinden is. Dan die zin, die hoort bij deze track. En dat is... Een fictieve fan schrijft een brieven aan zijn idool. Het loopt tragisch af. Dat is het eigenlijk. Dido en Eminem.

0: Eindstreek FM.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie en was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag. De zaterdagmiddag gaat verder met fijne muziek van Another 45 Ultra. Flair heb ik voor je klaar, zijn 10cc en ook Kygo. Maar we beginnen met Felix Jean.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: another Summit 54 Ultra en Talk to You in de Zinderende Zaterdag. En daarvoor Felix Jean en Ray Dalton, Call It Love. Dat is een dansbaar begin van het tweede uur. En als je nou denkt van, ja, wie is nou die 54 Ultra? Dat is gewoon singer-songwriter John Rodriguez. Zo, ik zit wel in de namen vandaag. En Another, dat is gewoon een Nederlands duo. Producers duo die dit in elkaar geflanst hebben. Maar ja, het is lekker zomers. Lekker om op te dansen voor de liefhebbers die dat graag doen. Dus daarmee begon ik het tweede uur van deze radioshow. Met nog straks voor je een streektaal plaats. En daarvoor, ja, dan gaan we naar de noordelijke provincies. Dat is leuk. En ik heb ook nog berichten uit Wageningen voor je. En goede muziek. En we zullen proberen ook nog wat ditjes en datjes voor je te verzamelen.
1: Rijnstreek FM. Muziek en nieuws voor Wageningen.
0: Maar eerst. JC samen met Alicia Keys. En Empire State of Mind.

0: klinkt wel een beetje spacey.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht. Met jou.
0: Ja, deze band Flair, met een E aan het einde, is opgericht in 2022 en bestaat uit Hottie, oftewel Boris Wendholt, Max Lorenzo, oftewel Max van der Scheer, en hun vaste producer, ja, altijd fijn om er even bij te vertellen, Yves Springer. En ze maakten dus die heerlijke track getiteld Door het oog van de nacht. Maar zoals ik al zei, moet er een beetje aan wennen. Een beetje spacey. We zijn er aan de zaterdag nu met 10cc. And feel the love.

Ja, misschien moeten we ooit eens, als er tijd voor is, een lijstje maken met road trip tracks. Dus platen die je zou kunnen draaien tijdens je roadtrip. En ja, je roadtrip die kan natuurlijk belachelijk lang worden. Die kan ook 5 uur zijn. Dus dan wordt het een heel lang lijstje. Maar goed, misschien moeten we dat eens een keer gaan doen in de Zinderende Zaterdag. Ik weet niet of daar... Ja, even kijken of ik daar een keer een beetje ruimte voor heb. Ik heb dan ook een bepaalde structuur. Maar deze past ook weer tussen Alanis Morissette samen met... met de single Ironic. En ook de plaat die ik daarvoor draaide van 10cc met Feel the Love. Die past daar ook ontzettend goed bij. De B-kant trouwens van Feel the Love is de single She Gives Me Pain. Iets minder bekend van 10cc. Maar hij heeft wel in de Nederlandse hitlijst gestaan. Onderweg voor je, bericht uit Wageningen. Eerst Kygo met een beetje hulp van Selena Gomez. And It Ain't Me.

0: Ja, het beroemde sausje van Kygo zit over deze track. Die ingezongen is door Selena Gomez. En dat bracht dus It Ain't Me. Zaterdag, het is 8 augustus. En vorige week vrijdag konden de eerste bewoners van de sterrenflat Asser Park weer in het volledig gerenoveerde studentencomplex. Na een ingrijpende renovatie biedt het gebouw met 341 studentenkamers en 9 PhD-appartementen een nieuwe generatie bewoners opnieuw een betaalbare woonplek. En in de komende maanden wordt de buitenruimte verder ingericht. En naar verwachting zijn deze werkzaamheden begin november klaar. Door de renovatie is het complex duurzamer en comfortabeler geworden en is de woonkwaliteit dusdanig verbeterd. Het complex heeft nu energiezuinige installaties, betere isolatie en ook de HR++ glas. Dat is altijd belangrijk. En met de renovatie investeert Idealis niet alleen in een duurzaam gebouw, maar ook in een goede woonomgeving die klaar is voor de toekomst. We maken onze complexen stap voor stap energiezuinig, comfortabel en creëren daarbij meer ruimte voor ontmoeting. En zo zorgen ze ervoor dat de toekomstige generatie studenten prettig kunnen wonen in Wageningen. Ja, goed. Het hele artikel kun je online bij ons lezen en dat doe je dan via rtvrijnstreek.nl.
1: Jan-Pieter Ubbels.
0: Een hele goede middag.

het is Taylor Swift en haar anti-hero op Rijnstreek in de zinderende zaterdag. Daarvoor Just Day, samen met Jack Style en John. Turn off the lights, elke avond. Ja, elke avond zet je de licht uit, toch? Onderweg voor je, streektaalmuziek. En deze keer gaan we naar de noordelijke provincies. Ik heb ook nog muziek van Natilla in Bruglia voor je met Thorn. Dit is Michael Jackson en Dirty Diana.

Nathalie in Bruglia in de zinderende zaterdag met Thorn hier op Rijnstreek 106 FM. Daarvoor had ik dus Michael Jackson en Dirty Diana. Ik zat toevallig gisteren op YouTube een beetje te surfen en toen kwam ik in één keer Give In To Me tegen. Nou, die doen we de volgende keer. Eerst nieuwe muziek voor je van Ella Langley en Choosing Texas.

wanneer je wel eens in Texas of Tennessee bent geweest, dan zul je het verschil wel merken tussen de twee staten. Ella Langley in de zinderende zaterdag op Rijnstreek is dit Choosing Texas. Dus geen Tennessee. Ja, oké. Okay. Krijg ik binnenkort Choosing Tennessee, denk ik. Zometeen de streektaalplaat van deze week. Ik moet hem niet vergeten. Eerst draai ik nog eventjes de script voor je. Samen met Will.i.am en de Hall of Fame.

moet het nog wel doen. Ik vergeet het bijna elke week. De streektaalplaat van deze week. En deze keer heb ik eigenlijk wel iets... Of de reden om de streektaalplaat te draaien, die ik deze week heb gekozen, is wel heel erg leuk. Want je denkt misschien dat er maar 3 regio songfestivals zijn georganiseerd. Maar officieus is er ook nog een 4e. En dat was in 1995. Nederland die deed dat jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Maar daarvoor in de plaats werd een soort regio, tussen haakjes, songfestival georganiseerd. Groningen, die won die editie. Met het nummer Bij Alles Wat Ik Doe. En het was natuurlijk van Pia Buse. Nou, goede reden voor mij om eventjes in het roemruchte oeuvre van Pia Buse te duiken. En ik heb iets gevonden wat wel heel erg leuk is. Gewoon in het Gronings. Cup de Veur of Kop de Veur. Mijn Gronings is heel slecht.

0: Pia Buze uit Groningen en de track is getiteld Cup de Veur. Ja, sorry, dat Gronings van mij, dat is echt te bizar. Ja, en ik moet eerlijk bekennen, ik kom uit die regio. En, of eigenlijk uit Drenthe. Drenthe-Groningen. Ja. Is niet eenmaal hetzelfde. Dat mag je niet tegen een Drent zeggen. Maar, of andersom. Maar goed. Ik kom uit die regio, dus ik zou het eigenlijk moeten kunnen. Maar goed, maakt verder niet zoveel uit.
1: Ja, is goed om te weten, toch? Deze gezellige informatie. Je hoorde muziek van Via Buse dus. We hadden ook nog de script. Die je hoorde met Will.i.am samen en The Hall of Fame. Zometeen na 2 uur. Dan hoor je meer muziek in de middag. Ja, en ik heb ook nog meer muziek. Tot het nieuws van 2 uur is dit Sera. Samen met Douwe Bob. Een heerlijk trackje. Klein, simpel trackje. Getiteld Could Have Been Us. Een goed weekend.

0: Eindstreek FM.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook

Vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

situaties, maar de blok die is heet. Al het geld is mijn papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen, heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk, bro, het moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zag je

0: zo.
1: Gevormd door de schaduw, het moest zo gaan.
0: We kennen dagen samen in de regen, heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes.

0: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur- en stankoverlast.

0: Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis. Dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femmes de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Nwiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Zijn media zijn drie van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De vierde dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Het gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven.

0: een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is Andras Baca, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als

Weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC.